Nu is het is toch afgedaagd, is het zo. Hij moet een kalnis zijn, ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, ik heb het te doen. Maar, ik heb het voor.